0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Ja, we staan hier vandaag bij onze nieuwe hiervanbare zuurstoftank. Die is bijna zover om in gebruik genomen te worden. Dat gaat gebeuren in augustus. In juli wordt het pand opgeleverd waar de tank staat. Het wordt gekoppeld aan de nieuwe bondenpolie. Dus iedereen die dat kent, het centrum wordt nog groter en moderner. En deze dagen zijn onwijs belangrijk omdat we niet alleen alles testen of alles werkt, maar ook omdat alle personeel wordt opgeleid. Samen met de Turkse Hypertech, van wie de tank is, en de Nederlandse Eurocept, die heel erg bekend is met hyperbare zuurstofklinieken. Ik ben onwijs trots om te zien hoe ver we inmiddels zijn en hoe enthousiast iedereen van ons eigen team is, zowel de technici als de wondverpleegkundigen als de artsen, om te zorgen dat we dadelijk niet alleen hele goede, maar vooral hele veilige zorg kunnen geven. Hou ons in de gaten.
3: Wij van Eurocept Clinics zijn op Aruba om het personeel te trainen. Nu volgen wij zelf de training van de fabrikant, omdat in Nederland hebben we twee andere fabrikanten van kamers. En we zijn hier met name voor het helpen van de medewerkers, zodat ze straks veilig en vertrouwd kunnen werken. Ik ben al heel erg lang bij het project betrokken geweest, eigenlijk al bij de aanbesteding. Gewoon uit interesse en vanuit mijn ervaring met hyperbare zuurstoftherapie. Op een gegeven moment is het tot een samenwerking gekomen omdat het echt inhoudelijk ging. En dat is nu, ik denk, een half jaar geleden. En nu zijn we in Nederland, of nu zijn we hier op Aruba om de training te volgen. En dan van de zomer is de bedoeling dat we de echte training met alle medewerkers gaan verzorgen. Dat is zorginhoudelijk, ja. Nu is het echt techniek, dus het bedienen van het systeem. Maar van de zomer dan gaat het echt om de procedures. Dus hoe stappen de patiënten in? Waar moeten de medewerkers op letten? Dus de medische kanten en de routing op de werkplek.
4: Today we are installing our hyperbaric oxygen therapy chamber, the 14+2, which we use to treat for decompression sicknesses and carbon monoxide poisoning. So we are looking to admit lots of patients here. It's going very good. We have around 10-12 people getting a training here inside for the software and as well for the maintenance team. It's going beautiful for the last couple of days, and today was a perfectly successful day. Our cooperation, it has been 2 years now that we have started our cooperation, and these are the last couple of days that we are looking to finalize. Maybe in 2-3 days we'll be done. Maintenance, we will be here every year, and then for any questions and maintenance issues, we will be more than helpful.

0: Botaribe frekwensen aan die 88.9 Bogia
1: Radio Bogia 88.9 te presenta avance di notizia a wo.
2: 88.9 Bo FM.
3: Ja, we staan hier vandaag bij onze nieuwe invloedbare zuurstoftank. Die is bijna zover om in gebruik genomen te worden. Dat gaat gebeuren in augustus. In juli wordt het pand opgeleverd waar de tank staat. Het wordt gekoppeld aan de nieuwe bondenpolie. Dus iedereen die dat kent, het centrum wordt nog groter en moderner. En deze dagen zijn onwijs belangrijk omdat we niet alleen alles testen of alles werkt, maar ook omdat alle personeel wordt opgeleid. Samen met de Turkse Hypertech, van wie de tank is, en de Nederlandse Eurocept, die heel erg bekend is met invloedbare zuurstofklinieken. Ik ben onwijs trots om te zien hoe ver we inmiddels zijn en hoe enthousiast iedereen van ons eigen team is, zowel de technici als de wondverpleegkundigen als de artsen, om te zorgen dat we dadelijk niet alleen hele goede, maar vooral hele veilige zorg kunnen geven. Hou ons in de gaten.
4: Wij van de Eurocept Clinics zijn op Aruba om het personeel te trainen. Nu volgen wij zelf de training van de fabrikant, omdat in Nederland hebben we twee andere fabrikanten van kamers. En we zijn hier met name voor het helpen van de medewerkers, zodat ze straks veilig en vertrouwd kunnen werken. Ik ben al heel erg lang bij het project betrokken geweest, eigenlijk al bij de aanbesteding. Gewoon uit interesse en vanuit mijn ervaring met hyperbare zuurstoftherapie. Op een gegeven moment is het tot een samenwerking gekomen omdat het echt inhoudelijk ging. En dat is nu, ik denk een half jaar geleden. En nu zijn we hier op Aruba om de training te volgen. En dan van de zomer is de bedoeling dat we de echte training met alle medewerkers gaan verzorgen. Dat is zorginhoudelijk, ja. Nu is het echt techniek, dus het bedienen van het systeem. Maar van de zomer dan gaat het echt om de procedures. Dus hoe stappen de patiënten in? Waar moeten de medewerkers op letten? Dus de medische kanten en de routing op de werkplek.
5: Today we are installing our hyperbaric oxygen therapy chamber, the 14+2, which we use to treat for decompression sicknesses and carbon monoxide poisoning. So we are looking to admit lots of patients here. It's going very good. We have around 10-12 people getting a training here inside for the software and as well for the maintenance team. It's going beautiful for the last couple of days, and today was a perfectly successful day. Our cooperation, it has been 2 years now that we have started our cooperation, and these are the last couple days that we are looking to finalize. Maybe in 2-3 days we'll be done. Maintenance, we will be here every year, and then for any questions and maintenance issues, we will be more than helpful.

0: 88.9 Boe FM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a UO.
2: Vom de gas bëshi dunando vos tres? Sei las! Pa ser i venis un di buona Eco Gas. Tres un cilinder di 20 liber bëshi. Paga solamente 27,50 i cambi sanki pa uno completamente yen. Eco Gas, tanki flepo San Nicolás, clapa sirvivo di geluna pa giabbiara di 8 rima inter pa 5 rietardi. I ge sabra di 8 rima inter di gugestu sordi per dia. Eco Gas, economico, rapido e confiabel.
3: We hebben zware onderbezetting. En ja, dat maar kijk, Promek, Mieke Bies, dat daar gewoon mijn collega's werken keihard. En nog steeds zorgen wij voor de veiligheid en de leefbaarheid op Aruba. En mijn collega's werken zich een slag in de ronde. En zie je, dat weet je, dus een stiekem echt een grote onderbezetting. En dat maakt dat het heel zwaar is. Zie. Maar er is ook een verantwoordelijkheid in hoe die onderbezetting is gekomen. En dat is echt omdat er jarenlang geen instroom is geweest. Maar toen ik hier pas ben gekomen in 2022, daar had het team 50% onderbezetting, meer dan 50%. Ik heb toen gezegd, ik wil elk jaar willen klassen hebben om die onderbezetting aan te vullen. En sinds dat moment hebben we elk jaar 2 klassen. Maar dat is ook het maximale wat de politieacademie aan kan. En ja, nu AWD, onderbezetting daar, is de onderbezetting daar 30%. Dat is nog steeds ontzettend veel. Por ejemplo, in Nederland is de onderbezetting rond de 4%. Ik was politiechef in Nederland en meteen een onderbezetting die 3,7%. En daar waren mensen al kritisch. Die Akinanos ging 30% onderbezetting. En ze heet echt heel erg gevaarlijk. En dan moeten we het. Ja, praten over de onderbezetting en wat we eraan gaan doen. Maar we moeten vooral zorgen voor continue instroom. Klassen die betaald worden. En dat moet continu worden geagendeerd. En moet de regering ook voor betalen. En tot die tijd proberen we creatief, als de Boeske Solution dan creatief, om te komen tot oplossingen en nog steeds alles te doen, maar het is heel moeilijk. Want als je mensen weghaalt op één plek, want mensen van de ene plek weghalen om naar de andere plaats te zetten, zorgt ervoor dat op de andere plek net zulke grote tekorten ontstaan. Misschien 10-30% onderbezetting. En dat is ontzettend veel en dat maakt het heel moeilijk om met capaciteit te schuiven of zoiets. We zijn aan het verkennen om te kijken of we zoiets kunnen organiseren. Dat is nieuw. Maar dat is een goede oplossing, dat zijn we nu ook aan het verkennen. Om te kijken hoe we snel instroom kunnen organiseren. En dus ik ben ook blij dat vanuit de regering wordt er ook in meegedacht. En vanuit de partners ook, hoe kunnen we dat organiseren. Maar dat is er nog niet morgen, hè? Dat is ook de waarheid. Nou, ik ben erg tevreden. We doen het goed als korps, operationeel gezien. En bedrijfsmatig ook. Ik heb wel een zorg. Die gaat over mensen en middelen, dus de basis, dus de capaciteit van het korps. Die dan weer gewoon de financiën, de middelen. Want we hebben een hele grote onderbezetting, zorgelijke onderbezetting die de collega's echt voelen. En aan de andere kant hebben we, naar mijn mening, te weinig middelen, dus te weinig gelden voor alles wat op ons afkomt. Natuurlijk, weet je, dingen kunnen altijd beter. Ik ben er eigenlijk met daar hoop je content om. Mijn collega's werken ontzettend hard. We hebben de nodige vraagstukken, maar in generaal, op het waak gewoon de bedrijfsresultaten. Dus we zijn heel veel bezig geweest met de landsbesluiten van collega's. Dat is echt hoop je importante parmi. We hebben bijna alle landsbesluiten geregeld. De financiële situatie van het korps is goed. Op het raak operationele resultaten ben ik erg tevreden mee. Tuurlijk kan het altijd beter. En elk slachtoffer is er één te veel. Dus het kan beter. Maar over het algemeen ben ik tevreden met hoe het gaat. Hè, met onze opsporing en met de handhaving.
4: Kiko Tanifica, Papa Urubia. Nos gusta explorar los islas. Costa social y pasatiempo con familia y amigos tan importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. Es seis rubiano, es seis que nos está. Salud, nos isla, nos servís. Balashi.
5: Pemijón Seguro, Pemijón Servicio, no está recomendado Bouhart Assurancia. Con teléfono 528-8888, Bouhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra